Direktora manaraka reto indray no andeha hoenontsika fidiranana an'Andriamanitra ary anambarana fahatsarana ombeny.